0: studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
3: Nachtmix.

0: Netter FM.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica en el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
6: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort 7 kilometer file tussen het Harde en Harderwijk. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
7: Apart?
6: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
10: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
9: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
11: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
9: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Naarden 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort 5 kilometer file bij afrit Elspeet. De weg is weer vrij. 10 minuten extra op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer file. En 10 minuten op de N50 Zwolle Emmeloord door de werkzaamheden tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 kilometer file. Op de A325 5 minuten vertraging richting Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort 4 kilometer. En 10 minuten op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
13: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
12: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
14: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
12: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband staat 3 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 6 kilometer file. Een kapotte auto zorgt op de A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 kilometer. Een kwartier is de vertraging. 10 minuten extra op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer file. En 305 Dronten richting Almere. Bij de A6 staat het stil over 3 kilometer. De N703 is dicht van Lelystad naar Almere de Vaart, tussen de aansluiting met de A6 en de Vaart tussen de Vaart en Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221 en 415 A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Dolderseweg tot en met de kruising met de Embrasementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeve. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat 6 kilometer file tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. De vertraging is ongeveer een half uur en de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de N703 Lelystad Almere de Vaart dicht bij Tussen de Vaart en Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat 6 kilometer file tussen Emmeloord West en de Ketelbrug door een ongeluk, maar de weg is vrij. De N703 Lelystad Almere is in beide richtingen dicht door een ongeluk bij de aansluiting met de A6. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Regio Nieuws.
1: Horecaondernemers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mogen tijdens de wedstrijden van het WK voetbal hun zaak langer open houden. Dat heeft burgemeester Naafs bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat ondernemers vooraf bij de gemeente melden dat zij later dichtgaan. Horecaondernemers hoeven voor de verruimde openingstijden geen ontheffing aan te vragen. Een melding bij de gemeente volstaat. De regels voor terrassen blijven tijdens het WK wel ongewijzigd. Dat betekent dat voor terrassen dezelfde sluitingstijden blijven gelden als normaal. Eerder maakte Wijk bij Duurstede bekend de openingstijden onder voorwaarden te verruimen. Ondernemers moeten daar wel een ontheffing aanvragen en hun gewijzigde openingstijden delen met de buurt. Het waterschap renoveert vanaf volgende week het gemaal Odijk aan de parallelweg naast de Werkhovenseweg N229. Om ervoor te zorgen dat fietsers tijdens de bouwperiode niet hoeven om te rijden, wordt de busbaan ingericht als tijdelijk fietspad. Een belangrijk onderdeel van het project is de renovatie van de vijzel. Die wordt gedemonteerd, opgeknapt en aangepast. De vijzelbladen krijgen een nieuw ontwerp, zodat vissen het gemaal veiliger kunnen passeren. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de parallelweg en de fietsstraat langs de Werkhovenseweg. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de weg afgesloten voor verkeer en geldt er een omleidingsroute. Fietsers maken dan gebruik van een tijdelijke fietsverbinding over de busbaan. De politie is op zoek naar 4 jonge mannen die ervan worden verdacht een 20-jarige man ernstig te hebben mishandeld op Utrecht Centraal tijdens de Koningsnacht. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Het slachtoffer liep rond 1 uur 's nachts vanaf perron 1 via de trap richting de tunnel onder de sporen toen hij werd tegengehouden door 4 jonge mannen. Volgens de politie pakte de verdachte het petje van het slachtoffer af. Daarop pakte de man een pet van een van de verdachten af. Vervolgens werd hij vastgehouden, geslagen en geschopt. Ook toen hij op de grond lag zou hij meerdere keren zijn mishandeld. Uiteindelijk wist het slachtoffer te ontkomen. De politie heeft signalementen en beelden van de 4 verdachten verspreid en roept mensen op zich te melden als zij weten wie de mannen zijn.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Flevoland is de N703 van Lelystad naar Almere dicht tussen de aansluiting met de A6 en tussen de Vaarten Zuid. Er is daar een ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk gaat het nog tot 12:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
1: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12:00 krachtvoer.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeven mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221 en 415 A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Dolderseweg tot en met de kruising met de Embrasementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeven. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door opruimwerkzaamheden op de N786 Beekbergen Dieren is de weg in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221, N415, A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Dolderseweg tot en met de kruising met de Embrasementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeve. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: FM Regio Nieuws.
1: Horecaondernemers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mogen tijdens de wedstrijden van het WK voetbal hun zaak langer open houden. Dat heeft burgemeester Naafs bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat ondernemers vooraf bij de gemeente melden dat zij later dichtgaan. Horecaondernemers hoeven voor de verruimde openingstijden geen ontheffing aan te vragen. Een melding bij de gemeente volstaat. De regels voor terrassen blijven tijdens het WK wel ongewijzigd. Dat betekent dat voor terrassen dezelfde sluitingstijden blijven gelden als normaal. Eerder maakte Wijk bij Duurstede bekend de openingstijden onder voorwaarden te verruimen. Ondernemers moeten daar wel een ontheffing aanvragen en hun gewijzigde openingstijden delen met de buurt. Het waterschap renoveert vanaf volgende week het gemaal Odijk aan de parallelweg naast de Werkhovenseweg N229. Om ervoor te zorgen dat fietsers tijdens de bouwperiode niet hoeven om te rijden, wordt de busbaan ingericht als tijdelijk fietspad. Een belangrijk onderdeel van het project is de renovatie van de vijzel. Die wordt gedemonteerd, opgeknapt en aangepast. De vijzelbladen krijgen een nieuw ontwerp, zodat vissen het gemaal veiliger kunnen passeren. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de parallelweg en de fietsstraat langs de Werkhovenseweg. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de weg afgesloten voor verkeer en geldt er een omleidingsroute. Fietsers maken dan gebruik van een tijdelijke fietsverbinding over de busbaan. De politie is op zoek naar 4 jonge mannen die ervan worden verdacht een 20-jarige man ernstig te hebben mishandeld op Utrecht Centraal tijdens de Koningsnacht. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Het slachtoffer liep rond 1 uur 's nachts vanaf perron 1 via de trap richting de tunnel onder de sporen toen hij werd tegengehouden door 4 jonge mannen. Volgens de politie pakte de verdachte het petje van het slachtoffer af. Daarop pakte de man een pet van een van de verdachten af. Vervolgens werd hij vastgehouden, geslagen en geschopt. Ook toen hij op de grond lag zou hij meerdere keren zijn mishandeld. Uiteindelijk wist het slachtoffer te ontkomen. De politie heeft signalementen en beelden van de 4 verdachten verspreid en roept mensen op zich te melden als zij weten wie de mannen zijn.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Huizen en knooppunt Eemnes. Kom door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is de rechter rijstrook dicht bij knooppunt Eemnes op de A27 van Almere naar Utrecht. Want er staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is 10 minuten vanaf Huizen. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle 5 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, bij Barneveld heb je 10 minuten oponthoud. En op de A28 Groningen richting Amersfoort, bij knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er was een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd. Het weer, morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Op de A28 Utrecht richting Zwolle bij Amersfoort-Vathorst heb je 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio. Radio zoals het hoort. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
9: Apart?
8: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits goed op gang gekomen met veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit 10 minuten oponthoud. Dus het zijn vooral dagelijkse files, zoals gezegd. De A12 om te beginnen, Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na 10 minuten oponthoud. A50, Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn, 10 minuten vertraging. En onder andere is het ook aansluiten op de N305 Almere richting Dronten voor afrit Harderwijk, ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten en maximaal 16 tot 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits bestaat in het midden van het land, vooral uit dagelijkse files. En er is er eigenlijk geen één die meer vertraging heeft dan 10 minuten. Eén wel te verstaan, toch, dat is op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 6 kilometer file en dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang. Een paar files vallen daarop. Onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord 4 kilometer met een kwartier vertraging. A27 Almere richting Utrecht voor knooppunt Eemnes 5 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel een kleine 10 minuten ook. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Den Dolder een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht en vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks lokaal kabaal, nu tot 7 uur vluchtstrook.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Letter FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen, morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
11: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
10: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
12: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit, waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9:00 wordt er afgetrapt.
10: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM. Roulette.
14: Met nu Lokaal Kabaal. Jordi van Angeren.
15: Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.
16: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
17: Grandioos.
18: Ja, heel blij.
19: Ik word hier helemaal blij van.
20: In de beeld hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

Ja, ik zeg altijd maar zo. Don't lose my number. Dat is niet weinig, maar Phil Collins. Te lachen, hè? Phil Collins, ja. En hij was hier op Roulette FM. Ook dat is een manier om jouw donderdagavond hier te starten. En welkom bij aflevering 136 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Ja, en hier hoor je veel van jouw lokale artiest. Van henzelf. In de vorm van interviews, in de vorm van live muziek. Je weet ook waar je heen moet voor dat lokale talent. Buiten dit programma om, hè? Gewoon even lekker blijven zitten. Het is toch rot weer ook. Zie jij goed. En ja, nieuwste muziek ook van die lokale artiesten. En vandaag ook, dat ga ik straks even vertellen. Daar moet je maar even op wachten. Ja, wat we natuurlijk altijd beschikbaar hebben zijn de diverse socials. Roulette FM zit op allerlei socials. We zitten op Facebook, we zitten op Insta, we zitten op X, we zitten op Blue Sky. Ik heb dat heel lang uitgescholden voor Blueski. Ik had nou echt geen idee. Maar ook echt, ik heb geen socials. Mij niet bellen, zou ik bijna zeggen. Maar ik weet veel dat dat Blue Sky heet. Dat hoorde ik op een gegeven moment iemand zeggen. Oh, is dat het? Ik heb het heel lang voor Blue Sky uitgemaakt. Je kan overal een bericht achterlaten. Maar als je het daar doet, dan ga ik het absoluut niet lezen. Weet je dat ook alvast. Wat ik wel kan aanraden is WhatsApp. Het nummer 0616143680 staat wagenwijd voor je open. Al jouw berichtjes zijn welkom. We hebben net de lijn open gegooid. Dus je kan nu gewoon lekker berichten. Ja, en ook op de YouTube. Dus als je nou naar de YouTube gaat en je wilt er een beeld bij hebben, dan ga je dus naar de YouTube. En dan typ je in de zoekbalk van de YouTube in Roulette FM aan elkaar. En dan bedoel ik dus Roulette en FM helemaal aan elkaar. Niet Roulette FM aan elkaar helemaal in de zoekbalk invullen. Want en ook niet Roulette en dan spatie FM doen. Want dat is te breed. En dan komen de dingen die met jouw zoekgeschiedenis te maken hebben. En ja, we willen het ook niet weten. Toch? Nee. Maar dan krijg je, als je het op die manier doet, de RFM-account. En daar loopt de livestream nu. En voor de mensen die al aan het berichten zijn. Ja, ik weet het. Er is geen geluid. Het heeft een tijdje gedaan. En zoals alles hier. Het houdt ook een keertje weer op met dat het het doet. Dat is een beetje ook de natuur van Roulette FM. Toch is het vermakelijk. En iedereen is welkom wat dat betreft. Ja, en het programma Lokaal Kabaal zit ook op allerlei socials. Zoals op Facebook. Daar is het wel een beetje stil. Want onderhoud van ons en socials, dat is ook wel een beetje een dingetje, geloof ik. Hè? Misschien komt daar binnenkort wel verandering in. Daar ga je in de aankomende weken misschien wel wat meer over horen. We zitten ook op Insta, dat is een stuk beter onderhouden. Dus, dat was het verkeerd. Ook op Instagram. Precies, daar zitten we ook op. @rfm_lokaal_kabaal. Kan je ook terecht. Wordt een stuk beter onderhouden en geeft jou ook een leuk blik in de studio. Is ook anders qua beeldmateriaal dan wat je ziet via YouTube. Mocht je YouTube wel volgen. Als je YouTube volgt en je denkt, ja, ik heb geen geluid. Dan is het raar dat je me hoort trouwens. Maar voor het geluid, zeg maar, zet gewoon lekker de audiostream aan via de site van Roulette. Dan heb je beeld en geluid weer bij elkaar. Kan een beetje vertraging in zitten. Goed. Ik zit zelf. Dit is nog uit mijn tijd dat ik bij Haarlem 105 begon. En dat heb ik gewoon meegenomen. Ik zit zelf op X als DJ. De buurtvriendelijke DJ. Onze Evert was er altijd fan van die naam. En als je een beetje moeite hebt met dat te vinden. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Precies. Het buurtvriendelijke DJ. Zo moeilijk is het toch ook niet, jongens. En stuur vooral een berichtje. Vinden we hartstikke leuk. Zijn heel erg welkom. Ja, en ook vanavond is hij er weer. Hij zit achter me. Dus de mensen die de YouTube volgen. In full HD zit hij hier gewoon geparkeerd. Ja, precies. Dat dus. Hij zorgt ervoor dat we weer lekker klinken qua geluid. Hij heeft zijn hand in het geluid. Ja, en ja, buiten de uitzending om heeft hij zijn hand ook wel ergens anders in zitten. Daar kan ik op de radio echt niks over zeggen. En vanavond, ja, twee legendes hier in de studio. Peter Vink, Mirjam van Doorn. Als die namen je wat zeggen, dan zegt dat misschien wel weer iets over jouw leeftijd. Want we moeten way back met ze. En als je het niet zegt, nou ja, daar ga je dus meer over horen. En straks gaan we nog wat open podia behandelen. En zo direct twee lokale artiesten.

0: Alex Warren, Passenger, de earcatcher deze week hier op Roulette FM. Ja, en iedere zaterdagochtend tussen 9 en 11 in het programma Opstaan met Juriaan. Dat is jouw moment om als eerste te horen wat de nieuwe earcatcher wordt voor die week erop. Ja, en weet je, leuk bijkomend feitje daarbij is dat je er dan ook achter komt wie het programma presenteert. Want het heet Opstaan met Juriaan, maar het is niet altijd Juriaan. Ja, aankomende zaterdag is hij er ook niet bij. Heeft hij even wat anders. Ik weet nog niet wie het wordt. Dus ja, als jij erachter wil komen, moet je gewoon luisteren. En sowieso, hartstikke leuk programma tussen 9 en 11. Als je dan toch bezig bent, veel even kijk- en luisterboekje ook in. Ja, precies. Hartstikke leuk. Opstaan met Juriaan dus. Maar ja, goed, dit is niet alleen de zender van Juriaan. Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westport, Zeist, Soest, Antwoord, Houten en Omstreken.
0: Ja, dit is dé plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend nieuw talent als gevestigde naam. Misschien mensen die je al heel lang kent, die je volgt. En waarvan je ze uit het oog verloren bent. Of beter gezegd uit het oor verloren bent. En het kan ook zijn dat je het helemaal niet meer weet. Of dat je juist zegt, ja, ik wil juist, vertel mij alles. Niet te snel, ik schrijf mee. Zolang het lokaal is, zitten wij er bovenop. Daarom die artiesten het ook zo zwaar. Ja, en vanavond ook weer twee lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennismaken. En dat zijn twee zangeressen, zal ik zeggen. Nou ja, ik zeg zangeressen. Ze zingen ook, maar doe ze daar een klein beetje mee tekort. De een zit in een soort van projectformatie. En zij doet meer dan alleen zingen. En de ander is toch in eerste plaats zangeres. Met een heel bijzonder geluid. En haar muziek beschrijft ook een bepaalde reis die ze gemaakt heeft. Maar daar hoor je straks meer over. Ik ga eerst naar die andere zangeres. En dan heb ik het over Faye Arapazzani. Het klinkt misschien niet per se als een heel Nederlandse naam. Dat kan kloppen. Ze heeft Griekse roots. En vorige week heb je er misschien nog wel voorbij gekomen in een concertagenda. Wat zeg ik, tuurlijk heb je dat gehoord. Want toen had ze een soort van, nou, het was niet een afstudeerconcert, maar wel een soort van optreden, aanleiding van opleiding. Inmiddels geeft ze zelf ook eigenlijk les. En veel daarvan is drumles. Zij drumt namelijk. Dat hoor je ook wel terug in haar muziek. Dat nummertje wat ik gekozen heb is eigenlijk van een EP van iets langer geleden al. EP uit 2024 heeft ze toen de presentatie van gedaan in de Helling vorig jaar. Twee jaar geleden. En Suffocated, het is niet de titeltrack, maar het is wel eentje waarin je zo heel duidelijk hoort zo op het einde dat zij een echte drumster is. Suffocated van Arapazzani hier op Roulette FM.

0: that how you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar, zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag en vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theaterkikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers en festivalbezoekers. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over de voorstellingen op tweetakt.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Het geluid uit jouw regio.

0: Amsterdam, Berlin. Stella Luft. En ik klink ook maar een beetje op zijn Duits uit. Het is ook niet onterecht, want ze heeft Duitse roots. Maar ze woont nu inmiddels hier. En specifiek, ze studeert aan de HKU. En daar is ze niet alleen singer-songwriter. Ze zingt dus niet alleen, maar ze doet ook heel veel productie. Dus dit aparte geluid. Ja, misschien doet je een beetje denken aan Tom York. Radiohead. En het heeft een aparte feeling, zeg maar. En daar heeft zij zelf eigenlijk wel de hand in, wat dat betreft. Ja, en dan dat Amsterdam-Berlin en ook die Duitse vocalen. Waar komt dat vandaan? Nou ja, ze heeft dus roots daar. En haar debuut-EP, onlangs uitgekomen. We hebben sterker nog woensdag... Aanstaande woensdag heeft ze ergens een soort afstudeerconcert. Als je wil weten waar, dan ga ik je straks vertellen in de concertagenda. Maar haar debuut-EP bestaat uit 4 nummers, waaronder dit nummer. En het is eigenlijk een beschrijving over een reis die ze doormaakt. Reis om je plek te vinden. En ja, alles wat een beetje emotioneel kan werken als je aan het zoeken bent naar jezelf en naar werk en waar je werkplek is. En daar voor haar heeft dat ook tussen Amsterdam en Berlijn plaatsgevonden. Inmiddels is ze dus gesetteld nu in Utrecht en hier thuis bij Roulette FM. Ik ga jou meenemen naar Open Podia. In het zogeheten, wat we noemen...
1: Het Open Mic Overzicht.
0: Dat is toch ongekend dit? Open Mic Overzicht. Voor als je dit nog voor het eerst hoort. De stem van de zender heeft dat wat dingen ingesproken. En toen heb ik aangegeven wat dat allemaal moest zijn. En vervolgens stond daar Open Mic, SMIC. Omdat ik denk, iemand snapt wel, dat is de afkorting van microfoon. Maar nee hoor, niet Open Mic... zoals mijn bedoeling was, maar Open Mic. Dus het is nu...
1: Het Open Mic Overzicht.
0: Maar ik vind het toch wel geestig ook. Dus we houden het er gewoon bij. Totdat we volgende keer geef ik denk aan door open podia of zo. Iets wat misschien iets duidelijker is. Maar dat Open Podia Overzicht, ja, waarom? Er is veel talent hier in de buurt. En dat kan je onder andere zien bij Open Mic. En open stage sessies. En hoe zit dat nou precies? Nou, soms heb je open podia. Dan staat er van tevoren geprogrammeerd wat daar is. En soms dan is dat niet duidelijk. Omdat het een spontane sessie is. Het is wel dan bijvoorbeeld wekelijks. Of structureel op een bepaald moment. Maar mensen melden zich dan aan. Er is een soort inloop van artiesten en van publiek. En als er niet te veel mensen zijn. Dan komt iedereen aan de beurt. En meestal is dat dan ook kort per artiest. 15 minuten of 3 nummers. Ik zit al te denken. Dit past niet helemaal. Ik heb het verkeerde. Dit moet het zijn. Dit was de goede muziek. Denk al, dit voelt niet helemaal goed dat ik aan het uitleggen ben. Goed. Maar goed, dit is een hele leuke plek om artiesten te zien optreden. Het zijn niet alleen lokale artiesten. Er zijn sowieso ook niet per se jonge artiesten alleen maar. Het kunnen ook echt gewoon veteranen zijn. Of mensen die al een tijdje bezig zijn met een apart project hebben. Of onder een andere naam iets willen proberen. Of gewoon experimenteel geluid. Het is een hele leuke plek om allerlei artiesten te horen. Ja, en... Ik bedoel, dit is een tijd waarin het voor veel mensen best wel prijzig is. Alles is duur. Als je nou zelf een beperkt budget hebt, maar je wilt toch van muziek genieten, ga naar zo'n open podium. Want het is gratis bijna altijd en het is hartstikke leuk. Ook bijvoorbeeld in Tivoli, de Rabo Open Stage. Je kan daar gewoon naar binnen wandelen, je hebt geen verplichting en je kan ontzettend leuke muziek horen. Want het is niet zo dat er hele vage, rare bands staan of alleen maar mensen die nog heel erg in ontwikkeling zijn. Het is ontzettend goede muziek die je daar kan tegenkomen. Nou, en daarom hebben wij een overzicht. Het was om de week en nu is het wekelijks. Om je een idee te geven van waar je allemaal heen kan. Om te zien wat er is, hoe, wat en dingetjes. Nou, en iedere donderdag, dus vandaag, is er in Café Averrechts in Utrecht een open podium. Onder leiding van Godfather van Open Mics, Eric Kearns. Ik heb hem wel eens gezegd dat het onhandig is dat hij dat op die donderdag doet. Maar ja, niet luisteren, hè? Gewoon blijven doen. En ook vanavond is dat weer. Het gaat eigenlijk altijd door. Ook gedurende de vakantie. Hij is daar altijd. Ook met dat andere open podium. Daar vertel ik je straks meer over. Hij vertelt dan ook nog wel eens... voordat de uitzending eindigt nog wat er is. Maar veel vaker ben ik je verschuldigd in de volgende uitzending. Vorige week bijvoorbeeld kan ik je nog wel vertellen... dat iemand die we vaak tegenkomen... Sharon was er. Nieuw duo. Julia en Sarah. Een trio, zeg maar, van artiesten genaamd Job, Arjen en Marit. En als je die initialen neemt, dan krijg je Jam. Dus zo heet de band ook. En verder ene Nicolas en Kees. Het is een beetje de voornamenshow voor dit lijstje. En als je wil weten wie er vanavond is, dan moet je er of bij zijn... of gewoon volgende week eventjes inschakelen als ik het dan opgeef. Ja, en dus volgende week is het er ook... En tussendoor is in Averrechts nog een ander event. La Cumi Peña. Dat is maandelijks. En dat is een beetje in de Latin sound. En daar is ook een open podium aanwezig. Ik kan je nog niet vertellen wat er is. Want het is ook niet voorgeprogrammeerd. Het is ook een spontaan soort van open podium. Kan je wel vertellen wat de geprogrammeerde artiest al is die het een beetje leidt. Een Amsterdamse band genaamd Cumbia Carajo. Tenminste, ik denk, zover mijn Spaans rijkt, is dat een beetje hoe je het uitspreekt. Waar je ook op de donderdag terecht kan, is in Tivoli. Ik noemde ze net al, op de Rabo Open Stage is er weer een hele hoop gaande. Grappig, want vorige week zaten we nog te kijken. En toen was er helemaal niet zo heel erg veel eigenlijk. Ik denk dat de programmeur weer terug is van vakantie of zo. Maar er is in één keer heel veel weer, grappig genoeg. Dus ze gaan gewoon nog eventjes lekker door. Het was geen zomerstop. Iedere donderdag is er in ieder geval altijd een Ultra Jazz Jam sessie. Dat is een beetje net zoals dit overzicht. Dat was vroeger om de week en nu is het iedere week. En Bob Roos en Kika Sprangers wisselen dat altijd af als leider van die sessie. Behalve dat dat voor vanavond niet meer Bob Roos is, zoals oorspronkelijk gewend, maar Tobias van der Peil. Wel een andere grote lokale jazzheld. En het eerste uur is er dan een act gepland. Het is een beetje een verrassing vaak. En daarna volgt vervolgens een jam sessie. Dus als je je instrument meeneemt, dan kan je eventueel meedoen. Tenzij er niks voor kan. Ik zou mijn instrument kunnen meenemen, maar ik kom daar echt niet op dat podium. Dat wil niemand. Dan morgen in de middag van 3 tot 4... is er op de Tivoli Vredenburg Open Stage weer namens Kreukelzone een band genaamd Benjolin. Lekker een beetje apart soort Americana. Het is wel een lokale band. Ga het zeker bekijken morgenmiddag. Ja, en verder is er nog heel veel op de Rabo Open Stage weer te vinden. Zo is zondag van 9:45 tot 10:45 Moonpilot, Amsterdamse band. Op de maandag hebben we Echo Play. Dat is op dit moment een Amsterdamse band, maar die zijn ooit in Utrecht begonnen. Heeft een heel gaaf geluid. Wil je er meer van horen? Ga dan dus die maandag erheen van 10:30 s'avonds tot 10:15. Op dinsdag 16 juni is er van 10:30 tot 10:45 Abigail Ama. Dat is een beetje jazz meets funk en soul. Een soort van fusion geluid. En om de week op de woensdag, en het is er dus weer, de Intimate Sessions. En dan proberen ze 3 singer-songwriters bij elkaar te brengen die ook een beetje overlap hebben op een of andere manier. En deze keer zijn dat 3 artiesten die niet lokaal zijn. Wel hartstikke leuke, talentvolle zangeressen. Luna, Tara Gabriel en Anna Aurora. De meeste komen een beetje van. Tara is volgens mij uit Ede en Luna is volgens mij ook uit Ede. En dan is er natuurlijk 18 juni weer een Ultra Jazz Jam sessie. Die is volgens nog wel onder leiding van Bob. Dan gaan we naar. We moeten even doorscrollen. Dan gaan we naar Kabul. Ook daar is 11 juni nog iets. Van 10 tot 11 is daar een zogenaamde Open Decks. Het is wel al blijkbaar voorgeprogrammeerd. Noisy, een Rotterdamse DJ. Zij is overigens ook singer-songwriter. Vult dan een uurtje een set in bij Kabul Gogo. En dit is een evenement wat je misschien in de gaten moet houden. Het heet, pardon my English, Sit on My Bass. Er zit voor de mensen die meeschrijven een leuke woordgrap in. Als je het weet, mag je het doorhebben, krijg je een sticker van me. Maar het is een open deck. Misschien kan je daarvoor opgeven. Dat heb ik niet gezien. Hou dat eventueel via de site van Kabul Gogo in de gaten. Morgen is in het Stadsklooster een open podium. En om 9:45 is daar een surprise act altijd. Dat is eventueel iets wat last minute nog binnen kan komen. En de rest is voorgeprogrammeerd. Had je je als artiest willen aanmelden, dan had je dat 2 weken geleden moeten doen. Je hebt in ieder geval royaal de tijd, want de volgende is echt pas weer in september of zo. Dus heb je genoeg tijd om je daarvoor aan te melden, mocht je belangstelling hebben. Kan je morgen gewoon even rustig bekijken. En zeker als je geen artiest bent, is ook een aanrader. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 is in Simic, specifiek op de Theater Witte Vrouw locatie, weer een editie van Stemvokaal. En dit is er eentje. Deze is wel betaald, zowel voor de artiest als voor het publiek. Want het is onder leiding van professionele pianobegeleiding. Dus deze keer is dat Charlie Bo Meijering. Maar dat is eigenlijk een van de uitzonderingen wat dat betreft. Wel iets wat je kan aanraden evengoed. En ook op de zondag 14 juni, ik noemde hem net al, Eric Kearns is dan in het Oude Pothuis vanaf 9 uur met een open mic. Ja, en vorige keer waren

tevoren bekend en van tevoren kan je ook intekenen. De woensdag zie je altijd dat het helemaal leeg is, omdat het ook vaak in de middag is. Beetje rare tijd misschien. En op maandags is het dan in de avond en dat is wel me helemaal vol geprogrammeerd. Onder andere Hein met nieuwe liedjes is daar aanwezig. Better Days, een 60s, 70s duo. En Arthur en Sas zijn een van de artiesten die daar optreden die maandag. Dinsdag in de AQ is er op 16 juni een EEC Tronic Open Stage. Het gaat dan om een open stage waarbij niet alleen de muziek, maar ook de opstelling waar je mee werkt. Een beetje experimentele opstellingen, aparte opstellingen. Niet zoals wat we in de Moira wel zien, dat iemand bijvoorbeeld zelfs een wasmachineslang gebruikt om geluid mee te maken. Het zijn wel wat elektronische opstellingen, maar het gaat daar niet alleen om muziek, maar ook om de apparatuur die je gebruikt. En dinsdag was de International Open Stage. Ik weet alleen dat Gemma Chaos de host was. Ik heb wel eens in contact met haar over wat er was. Hebben we nog niet teruggehoord. Als ik het tijdens de uitzending nog hoor, dan kom ik erop terug voor. En anders hoor je het een andere keer. Komt helemaal goed. Iedere dinsdag is er in al publiek in Utrecht een jam sessie onder leiding van een van onze vrienden natuurlijk van de Boulevard. Dexman en David Kolp. Zij leiden onder andere namens Boomerang in al publiek zo'n jam sessie. En doen ze ook op de woensdags in Domkop. Het zijn allebei vanaf 8 uur. De een duurt tot 11 uur en de ander duurt tot 11:30. En er staat ook altijd een geprogrammeerde artiest bij. Voor dinsdag is dat Abraham in al publiek. En in Domkop is dat Mike. Ik denk dat dat Mike Scott is, maar dat staat er niet bij aangegeven. En dan besluit op de woensdag. In het Griftpark is weer een open mic. Mits de politie de boel niet oplapt. Onder leiding van Dimitri. En dat is eigenlijk ter vervanging van de open mic die in de Moira altijd iedere woensdag is. Maar in juni, augustus, zo'n zomermaanden, dan hebben we die altijd in het Griftpark. Beetje lekker zo in de buitenlucht. En dat was het voor de open podia. Nou noemde ik onder andere Airplay. En ik zit even te kijken. Echo Play. Ik zit even te kijken. Er is iets helemaal mis met mijn afspeellijstje. Maar dat komt helemaal goed. Echo Play dus. Band die nu in Amsterdam zit, maar vroeger in Utrecht ontstaan is. En Another Day heb ik hier voor je klaarstaan op Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221, N415, A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Doldersenweg tot en met de kruising met de Embrasementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeve. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Zijn eerste release, Ben Strider. Het was al een tijdje geleden hoor, dat hij bij Eric op het open podium stond. Maar ja, ik denk toch nog eventjes draaien. Want afgelopen sessie zagen we toch ook wel dat er veel niet-lokale bands en acts tussen zitten. Ik pak nog even terug op iets wat wel lokaal is. Benjamin, oftewel Ben Strider voor Intimi, met Dreamkiller hier op Roulette FM. Ja, en dan gaan we naar iemand. Ja, deze man die was al echt groots in de 60s voor het Nederlandse geluid. Ja, als een van de leden van de populairste garage bands in Nederland destijds. Ja, en vervolgens was hij in menig formatie actief. Op behoorlijk succesvolle wijze, mag ik wel zeggen. En in de 70s was hij met zijn band zelfs verantwoordelijk voor een LP van de week bij Radio Veronica. Onze, soort van conculega's. En vanavond is hij hier live om dat rijke oeuvre nog eens eventjes met ons te belichten. Het is me een eer om hem hier tegenover me te hebben. Peter Vink.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, welkom Peter.
1: Ja, merci.
0: Ik noem net al, je bent in ontzettend veel opzichten actief geweest. Want ik wou echt zeggen veel formaties, maar ook op allerlei manieren met muziek. En behoorlijk succesvol. Als we dat allemaal moeten gaan nalopen. Alleen als ik moet gaan tellen hoeveel formaties je hebt. Dan moet ik mijn sokken gaan uittrekken of zo. Want dan ben ik nog wel even bezig. Ja. Het zijn er echt veel. Maar zeker ook voor luisteraars die misschien niet bekend zijn. Maar ook voor de luisteraars die wel bekend zijn. Neem ons even mee terug. Naar de tijd van Q. Ja. Dus Q65 in schrijftermen. Ja. Hoe kwam die band tot stand? Ah. En wat betekende dat voor jou toen en vervolgens in je muzikale carrière?
1: Nou, zoals je weet kom ik uit Den Haag. En ik woonde bij mijn oma op de Zuidijkse Kade. Dat is een weg met een sloot ertussen. En een eindje verder in een woonboot woonde een drummer. Daar raakte ik mee bevriend. En wij gingen samen op een middag gingen we naar de Houthoesrotonde. Daar speelde de Rico Chats. Dat was een band met Robbie Verleeuwen, later van Shocking Blue. En wij stonden te kijken en toen kwam er een jongen met lang haar op ons af. En die zei tegen mij, jij speelt bassen? Ik zei maar ja. En toen zei hij tegen die drummer, jij drumt toch? Ja, zei hij. Dan zitten jullie nu bij de band. En dat was dus de Q65.
0: ging gewoon zo?
1: Ja, zo is het gegaan. Dus echt zoals het eigenlijk hoort in de popmuziek. Gewoon jongens bij elkaar en lekker muziek maken. En dan maar hopen dat iemand het leuk vindt. Nou ja, dat gebeurde ook. Want wij repeteerden op een rolschaatsenbaan. Toen kwam Peter Koelewijn van Kom van het Dak Af, weet je wel.
0: Ik vind dat als mensen niet weten wie Peter Koelewijn is, dan hadden ze gewoon moeten opletten. Dat is wel jong als oud.
1: Precies. Nou, en in die tijd waren de Stones en de Beatles aan het opkomen. En elke platenmaatschappij in Nederland wilde ook een band. Dus dat was ons geluk. En dus Peter Koelewijn die kwam kijken en die heeft onze eerste single geproduceerd. En dat werd ook gelijk een hit. Ja, ik was 16. Ik wist niet wat er gebeurde allemaal, joh. Er stonden meisjes voor de deur, trokken haar uit de hoofd. En het was echt ongelooflijk.
0: Ja, je had in dat genre, ik noemde net Cars, maar ik weet niet of dat passend is, maar je had in dat genre in Nederland had je twee bands. Dat waren Q en er waren de Outsiders.
1: Yes,
0: die waren echt behoorlijk populair. Jij zat in een behoorlijk toonaangevende band.
1: Ja, en dat waren ook vrienden van ons, heel toevallig. Terwijl de pers altijd ons uitspeelde. Ja, dat resulteerde als we in Amsterdam speelden met de Q, dan werd ik in mijn gezicht gespuugd en zo. Weet je wel. Als de Outsiders in Den Haag speelden, werden hun snoeren doorgeknipt.
0: Dus, ging dat zo hard eraan toe?
1: Ja, dat ging echt hard eraan toe.
0: Heb jij je daar ook schuldig aan gemaakt, Peter?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Weet je het zeker?
1: Ik was te jong en veel te naïef, joh.
0: Oh, okay.
1: Begrijp er allemaal niks
0: van.
1: Kijk
0: even naar Henning van het Geluid. Jij gelooft dit? Jij gaat eruit. Ja, oké. Okay. Hey, die is goed voor de knikjes.
1: Ik kende vier tonen op mijn bas. Dat was het. En dat hoor je ook bij al die hits. Ze bestaan maar uit 4, 5 akkoorden. Dus het is maar puur uit het hart gespeeld. Zonder enige kennis.
0: Want, dit was gewoon, jij deed het spelen gewoon op gevoel. Er was geen muzikale opleiding. Je denkt, ik bak een basgitaar en ik speel.
1: Nou ja, ik heb ervoor moeten werken. En toen kon ik er een kopen. En toen ben ik gaan oefenen. En Robert-Jan Stips, die ken je wel.
0: Maar hoe ben je dan, als je dan geen muziekopleiding hebt gedaan in eerste instantie. Hoe ben je dan dat je zegt, ik ga een basgitaar.
1: Dat schijnt talent te zijn, dat weet ik ook niet.
0: Is dat zo? Ja, is dat...
1: ja, dat is echt zo.
0: Maar, bedoel, je had toch ook bij een gitaar of bij drums? Of,
1: Nee. Dat kwam zo. Ik kreeg mijn moeder, die werkte op cruiseboten. Dus die kwam uit Amerika met een cd, of een singeltje toen nog, van de Ventures. En de Ventures, dat was een soort shadowband. En daar was één man bij, die had een gitaar met 4 snaren. En ik had een gitaar geleend van de buren. En ik had 2 snaren gebroken, dus ik had ook 4 snaren. En geen zakgeld om 2 nieuwe snaren te kopen. Dus ik denk, nou, ik heb het 4 snaren, hij heeft ook 4 snaren. Dat zal wel iets zijn. Dat bleek dus bas te zijn. Dat moet je er allemaal achter komen. En zo ben ik gaan werken in een kistenfabriek in het Westland. En toen kreeg ik genoeg geld om een basgitaar te kopen. Notabene van een politieagent. Ja, en daar ben ik toen langzaam zijn leven en het Wilhelmus en dat soort dingen gaan uitzoeken. Want ik had geen idee hoe je dat moest doen natuurlijk. En toen kwam Robert-Jan Stips van de Super Sister. Die kwam met het, die had een opleiding en die kwam met het idee om mij 4 A4'tjes te geven met de toonladders en hoe alles heet. En dan ben ik mee aan de gang gegaan en zo is het eigenlijk langzaam opgebouwd tot ik om mijn 40ste naar het conservatorium ging. En na 4 jaar eraf kwam met een diploma, ja, toen wist ik het wel.
0: Je strooit ook met naam, met Stips en met Koelewijn alsof het niets is. Echt mensen die echt de Nederlandse muziek hebben vormgegeven. Samen met jou trouwens, maar...
1: Ja, maar weet je... je moet het niet zo op een voetstuk plaatsen. Hè? Want alle muzikanten en vrouwen en mannen zijn ook maar gewone boerenlullen, weet je wel. Die toevallig...
0: Ja, dus sowieso, laten we even... Maar dat verkondigen we altijd in het programma. Het is... Het harde is van artiesten dat je kan hartstikke goed zijn. En als je toevallig de pech hebt dat niemand je oppikt of dat niemand het hoort...
1: Dan moet je iets anders gaan doen.
0: Ja, daar kan je in ieder geval niet van leven. En nee. Dat zegt niets over de kwaliteit. Je kan geweldig zijn, maar met muziek heb je het... En trouwens wel breder ook met kunsten. Nee. Heb je nodig dat mensen dat oppikken en dat je er eventueel van kan leven. Of dat je misschien je leven er zo op inricht dat je het kan doen. En dat je ergens anders je verdiensten uithaalt. Maar het zegt natuurlijk nooit iets over de kwaliteit in dat opzicht.
1: Nee, dat zegt het ook niet. Maar bedoel, er zijn genoeg voorbeelden, hè, van slechte bands die heel beroemd zijn. Ja. Maar dat maakt ook niet uit. Het gaat tenslotte om het liedje. Als het liedje goed is, dan kan je 2 herdershonden laten blaffen het liedje. Dan vindt iedereen het ook mooi. Het gaat gewoon om het liedje. En daar gaat het om. En hoe je dat invult, ja, dat is smaak. En ik bedoel, op een bepaald moment was Michael Jackson ineens beroemd. Nou, van de jaren 80, jaren 90 kwamen Coldplay en al. Het wisselt steeds, maar het gaat wel om het liedje. Als het liedje niks is, verkoop je niks, doe je niks. Vindt niemand er gereed aan hoe goed je ook kan spelen. Dus goed, wat je zegt, goed spelen is voor een muzikant zelf belangrijk. Want dan voelt hij zich zeker. Maar voor het publiek niet.
0: Ik heb nog zoveel vragen aan jou, Peter. En we gaan er in 2 uur ook op meer. We moeten eventjes naar muziek van jou luisteren. Als ik zeg The Life I Live.
1: Ja.
0: Dat is denk ik wel het nummer waarmee we Q het beste kunnen aankondigen, denk ik.
1: Een van de 2 nummers, ja. En de achterkant van I Despise You, die is nog beroemder in wat betreft verkoop. Maar wat draaien betreft, Airplay is Live Live top 5 hit.
0: Dus dan gaan we die nu luisteren. Nemen we dat mee naar 2 uur. En dan praten wij straks weer verder. En dan komen we ook, ja, je bent in goed gezelschap. Daar komen we ook nog bij.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
14: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
13: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
15: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
13: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren. Roulette
18: FM. Dit zijn altijd gewoon een beetje de leuke sfeermakers.
19: Het is onze...

0: Yeah, junior, senior, move your feet. Hier op Roulette FM. Ik zit even te kijken, want is junior, senior, is dat nog een ding? Doen die nog wat dergelijks? Want dit was sowieso hun grootste hit wat dat betreft. Maar ik bedoel, is dit nog iets wat speelt? Wat ik wel echt net ben achtergekomen, dat heb ik wel vaker. Ze zijn, dit is een Deens duo, grappig genoeg. En dat komt leuk uit. Ik heb in Denemarken gewoond. En sindsdien heb ik ook wel een liefde voor Deense artiesten. Ik heb een afspeellijstje ook van Deense artiesten die ik samenstel. Ik kom er ook wel eens achter dat zo'n artiest dan Deens is. Terwijl ik ken die artiest, maar dan wist ik niet dat het Deens was, zeg maar. En ik kom eigenlijk ter plekke hier in mijn radioshow erachter dat Junior Senior ook blijkbaar gewoon van Deense aard is. Dus die kan mooi straks in mijn lijstje. Dan weet ik dat ook weer. Maar het is, ja, echt actief zijn ze niet meer. Sinds in 2008 opgesplitst zijn, is het ook meteen gestopt met de muziek. En dat 2008 was ook het laatste teken van leven. Daar weet niemand veel meer van, zeg maar. Maar deze hit, die blijft gewoon bestaan. En die hoor je hier gewoon op Roulette FM. Ja, en welkom bij 2 uur van Lokaal Kabaal. En als je net pas inschakelt, schakel wat eerder in. We zijn echt al 75 minuten bezig, joh. Echt eerder doen. Maar gelukkig voor jou, je hebt het een en ander gemist. Maar er komt nog veel meer leuks aan. We hebben 2 grootheden hier in de studio. En die gaan nog even verder aan de tand voelen. Ze moeten er zelf om lachen. Ik mag me eens niet op het platform zetten. Ga ik wel doen. Ga ik ook doen met deze volgende plaat. Want het is natuurlijk weer tijd op dit plek van het uur. Voor mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik het liefste hoor. Dit is het plaatje waar ik altijd mee begin als ik muziek opzet. Als ik muziek loop te luisteren. Het is ook bovenaan in mijn afspeellijstje dan. Ja, en als ik hem dan gehoord heb, dan wil ik hem nog een keer horen. En nog een keer. Hij heeft zo'n verslavende werking. En het is al een aantal weken Alice Merton. Ik ken haar, ze zat wel vaker eigenlijk in mijn favoriete lijstjes. Ik heb onder andere, dit is een nummer wat, ik denk dat het eerste nummer is wat ik van haar ken. Always unspoken. Guess I'm still searching. PCH. Een van haar eerste werken. Dit was denk ik het eerste nummer waar ik haar aan het leren. En dit was ook een nummer wat meteen ook in een van mijn 100 meest beluisterde zat volgens mij van dat jaar toe. Deze komt er misschien ook wel in. Ik weet het bijna al zeker. Van een nieuw album, een maandje of 2 geleden uitgekomen, is dit mijn favoriete plaatje. Ik moest het album eerst nog luisteren voordat ik die claim maakte en toch gedaan uiteindelijk. Maar Ignorance is Bliss is mijn favoriete plaat van Alice Merton op dit moment. Het zou ook mijn lijflied kunnen zijn. Hier op Roulette FM.
1: De verslavende plaat.

0: Waar is mijn... dit is een slappe afkondiging.
1: De verslavende plaat.
0: Precies. Godsamme. Goed. Nou ja, slap, dat is niet wat ik kan noemen van mijn muzikale gasten vandaag in de studio. Hij is ooit begonnen met weinig bagage. En laat zien dat je daarmee een heel eind kan komen. Want hij heeft een behoorlijk rijk oeuvre. En hij is in goed gezelschap meegekomen met iemand die ook al behoorlijk de sporen heeft verdiend. En nog steeds ook heel erg actief is. En daar gaan we ook meer over horen. We gaan ze eerst een beetje als koppel ook aan de tand voelen. Ik heb aan de microfoon tegenover mij Peter nog altijd.
2: Yes.
0: En Mirjam van Doorn.
3: Goedenavond.
0: Welkom allebei.
3: Dank
0: je. Ja, Mirjam, jij zat er al een beetje bij. Maar we zijn eigenlijk niet aan jou toegekomen. Maar dat had zomaar gekund. Want Peter, toen wij het hadden over in welke formaties en in welke projecten je allemaal actief was. Is er ook eentje geweest waar jullie samen in actief zijn geweest.
2: Yes.
0: Voordat we daarbij komen. We hadden eerst Q. Dan hebben we een band in de jaren 80. We gaan dan van 60 naar de jaren 80. En een band in 80 waar jullie allebei in zaten.
2: Ja.
0: Dan ben ik nog even, als je ons in vogelvlucht moet meenemen, van Q naar The Box.
2: Ja.
0: Wat heeft daar vervolgens voor jou plaatsgevonden? Als je na dat moet samenvatten.
4: Na de Q kwam Big Wheel. En hebben we Hit mee gescoord. Na Big Wheel kwam Finch. En daar hebben we 4 jaar mee getoerd. En na Finch Living Blues. En het was in 1980, heb ik een album meegemaakt en meegespeeld. En na Living Blues was ik even zonder band. En toen werd ik gevraagd door een Utrechtse band, Limit. En daar zat Mirjam in, die was zangeres. En we werden verliefd op elkaar en werden we de band uitgegooid. Ja, ik zal het kort houden. En Mirjam wilde heel graag een keer meemaken hoe het is om succes te hebben en in de top 40 te staan en noem maar op. En toen hebben we afgesproken, daar gaan we aan werken. En binnen een jaar of 5, 6 was dat zo. Stonden we in de top 40.
0: Zeker. Dus, ik wil eventjes, voordat we dan op waar jullie inkwamen, The Box.
2: Ja.
0: Om even in perspectief te stellen. Finch,
2: ja.
0: Dat was die band waar ik het over had als het gaat om LP van de week, ja. bij Radio Veronica.
2: Klopt.
0: Dat word je niet zomaar. En volgens mij was het ook Finch die ook in Amerika behoorlijk wat succes had. Want het was niet alleen in Nederland.
4: Nee, en ook in Japan.
0: Ja, ja. Om even zo groot was dit.
2: Ja.
0: Niet alleen voor Nederland op een gegeven moment, maar ook gewoon. Maar toen kwam je dus bij elkaar.
2: Ja.
0: En van daaruit, uiteindelijk van die eerste band waar jullie elkaar in tegenkwamen, waar jullie uit moesten, ontstond The Box.
4: Ja, ja, ja. Dus ik had nog nooit met een zangeres gewerkt. Ja, wel in de studio, maar nooit in een band. En Meer, die was een goede zangeres. Dat had ik natuurlijk al gauw door. Ja, we werden verliefd op elkaar. Hè? En we werden die band uitgegooid, want dat was nat dan natuurlijk. En nou, toen zijn we bandleden bij gaan zoeken. Nou, dat lukte in het begin niet goed.
0: Mm-hmm.
4: Veel wisselingen. Net zo lang hebben we gewisseld tot we de juiste format, de juiste formatie hadden. En toen zijn we begonnen. Bandje gestuurd naar alle platenmaatschappijen. Gewoon het normale traject. Maar Jan Rietman, die hoorde van iemand dat wij bestonden. En die heeft ons toen gevraagd voor zijn programma.
3: Ja, toen had je Los Vast. Dat was elke zaterdag. Was dat ergens in den landen van 12 tot 2. En daar mocht een band, was het 2 of 3 nummers?
2: 2
3: nummers live spelen. En wij werden uitgenodigd door Jan. Nou, dus wij stonden daar te spelen. Op dat moment, ja, het is allemaal weer toeval. Zaten de A&R en de
2: product
3: manager van Phonogram zaten samen in de auto ergens op weg naartoe. En die hoorden dat en die dachten, zo, dat is een goede band. Dus die maandag daarop kregen wij gelijk een telefoontje van Phonogram. Of wij ze wilden komen praten. Dus zo zie je ook maar weer. Weet je, je kan 100 jaar kun je bezig zijn en nooit ergens opvallen. En nu was het gewoon van het een kwam het ander. Dus dat balletje ging rollen. En nou ja, goed.
4: Eigenlijk door Jan.
3: Eigenlijk door Jan Rietman.
4: Door Jan Rietman.
3: Nou ja, daar zijn we nog
0: ook
3: heel...
0: een grote naam trouwens.
3: Ja, zeker.
0: Dat is echt een grote naam.
3: En daar zijn wij nog heel veel terug geweest. En had je ook nog... Hollands Glory, dat was op maandagochtend van 10 tot 12. Dat was altijd op een school ergens heel ver weg. Altijd heel ver weg. En dan moest je altijd om 9 uur soundchecken. Dus dan ging je om 7 uur, ging je weet ik veel waar naartoe. Ergens naar Oost-Groningen met de auto rijden.
2: Ja.
3: En dan kwam je binnen om 9:00 en dan was het gelijk, ja, de box soundchecken. Ja, ik dan alleen. Want die jongens deden voor spek en bonen mee.
4: Nee.
3: Jawel.
4: Nee, bij Los Vassen.
3: Nee, bij Hollands Glory.
4: Ja, bij Hollands Glory was playback.
3: En dan was
4: ja.
3: Dan begon het grote wachten. Als je geluk had, was je om 11:55. En als je pech had, was je om 11:55 aan de beurt.
4: Kwam er een grote bus
3: en dan moest je daarna moest je weer naar huis. Dus je was gewoon van 7:00 's morgens tot 7:00 's avonds was je weg. Eén liedje.
0: Dat klinkt weinig glamorous, maar jullie hebben behoorlijk wat optredens gedaan. Even naast dit.
3: Wij hebben hele leuke dingen.
0: Ik ben wel benieuwd.
3: Dingen.
0: Jullie hebben allebei behoorlijk wat activiteit gehad. Ik ga eventjes naar jou meer in dit geval. Als je terugkijkt zeg maar, op alle optredens van oud naar nieuw, zeg maar, want je bent nog steeds ook actief.
3: Ja.
0: Wat is het meeste bijgebleven? Wat is direct wat in je hoofd schiet?
3: Parapop en Joe Cocker. Wij zijn meegeweest met Joe Cocker in Nederland en België in het voorprogramma.
0: Ja.
3: Hadden ze ons gevraagd. Hartstikke leuk. En Parkpop voor 220.000 mensen.
0: Dat zijn allerlei, want je zal dit voorprogramma, er zijn diverse optredens. Maar als je iets concreets moet noemen, een concreet optreden, concrete ervaring.
4: Ahoy.
0: Iets wat je zegt, oh ja, toen die plaats, die situatie, dat was...
3: Ahoy,
0: dat
3: in de Ahoy.
0: Wat was daar zo bijzonder?
3: De hoeveelheid mensen... En dat was dan wel het voorprogramma, dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar de crème de la crème van de platenmaatschappij was daar. En toen stonden wij in het voorprogramma en niemand wist dat. Dus al die mensen die stonden echt met open bek van, de box? Dat hadden ze natuurlijk niet bedacht zo. Maar dat was voor ons wel een soort
4: mijlpaal.
0: Ja. Nou, wat kreeg je terug uit, wat zag je in het publiek gebeuren?
3: Ja, heel veel succes.
0: Hoe zag je dat? Wat deden mensen?
4: Dat hoor je, dat merk je gelijk. Je ziet niks.
3: Als mensen niet geïnteresseerd zijn, gaan ze praten met elkaar. En dan, maar het was gewoon muisstil.
4: Ja.
3: En dat merk je echt.
4: En wat heel erg opviel is dat tijdens dat concert zat de promotor van Parkpop in de hal. En die heeft toen drukkende keks uit het programma gegooid en ons erin gezet.
3: Zo zie je maar weer.
4: Dus het zijn van die rariteiten dingen, maar die gebeuren wel.
0: Ik zat eventjes te zoeken. De box is qua beschikbare muziek eventjes wat beperkter, denk ik. Dat vind je niet direct op Spotify, heb ik het idee. Kan dat kloppen? Of,
4: jawel, ja.
3: Jawel hoor. Ja, je vindt meer op
4: YouTube.
3: Op YouTube als op Spotify.
0: Dus ik zie hier een opname staan van Top Op.
3: Ja. Ja,
0: dat heb ik zelf vroeger als kind.
3: Met
0: maar
3: Bas
0: niet
3: Westerveel.
0: Is dat iets eventjes om mensen kennis te laten maken?
3: Ja,
0: mochten ze het nog...
3: ja.
0: Gaan we daar eventjes naar luisteren.
3: Ja.
0: The Box, I Need Love. Top op opname.

0: Colette FM Agenda.
1: Architectuurcentrum Aorta houdt zaterdag de dag van de architectuur in Utrecht. Maak kennis met de nieuwste gebouwen, plekken en gebiedsontwikkeling in de stad en luister naar de verhalen van de ontwerpers zelf. Er zijn rondleidingen bij Villa Staatse op Nieuw-Rotsoort, de Tuin van Kroesen, de Groene Stadsoasisdek, het Maxima Park en een fietstoer Ontdek Solidair Utrecht door studenten van de universiteit. De dag wordt afgesloten met de Utrechtse architectuurquiz in Tivoli-Vredenburg en het straatfest bij Raum op het Berlijnplein in Leidse Rijn Centrum. Informatie op aorta.nu. In het boekje Vertrokken Vrienden haalt Joep van het Hek dierbare herinneringen op aan vier vrienden die niet meer leven. Zonder hen had zijn leven er totaal anders uitgezien. Joep van het Hek komt er zaterdag om 1 uur over vertellen in de Bilthovense boekhandel. Later die middag komt Jeroen Kleine vertellen over zijn bundel Vlinders in mijn hoofd en ook liedjes ten gehore brengen die een rol spelen in de bundel. Jeroen Kleine is zaterdag om 3 uur te gast in de Bilthovense boekhandel aan de Vinkelaan 2 in Bilthoven. Het is tijd voor de derde mijmerwerkplaats van het Weeshuis van de Kunst in Bilthoven. Wegdromen, luisteren, creëren en samen tekenen. Deze keer is de live muziek van de band Herk en de zingende gitarist Whirl. Ze brengen je in ontspannen, mijmerende sferen. Tekenspullen zijn aanwezig. Je bent zaterdag om 19:30 welkom in De Kloe aan de Molenkamp 44 in de Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Ja, ben je even helemaal op de hoogte van wat er hier in de buurt gebeurt? En misschien ook een tipje, die hoorde ik niet voorbij komen. Tenminste, ik check even bij Henny van het Glas. Henny, de tip die ik ga geven, die kwam nog niet voorbij hier, hè?
3: Nee.
2: Je hebt geen idee ook, hè? Nee. In de Bilthovense boekhandel zijn ook heel veel bezoekjes, optredens zijn het niet, maar heel veel mensen die aanschuiven. Naar aanleiding van dat gisteren het zomerlezen van start is gegaan. Dat loopt nog tot in juli. Allemaal om te promoten van sla eens een boek open. Bij voorkeur niet tijdens mijn radioprogramma trouwens. Blijf dan gewoon even lekker luisteren. Maar om het lezen te promoten, en dat is goed, mag meer gelezen worden, is er het zomerlezen. Dat is altijd van begin juni tot begin juli. En in de Bilthovense boekhandel zijn heel veel mensen die langskomen. Ilja Gort, die het geschenk heeft gemaakt, komt volgens mij morgen langs. Joep van het Hek is zaterdag er. Kijk het op de site. Vierklank heeft volgens mij ook wel een weergave van wat er allemaal in de planning staat. Hartstikke leuk. Gewoon heen gaan. We komen terug bij iemand anders die hier held in de buurt is. Mirjam.
4: Ja.
2: Ook wel. Ik zou bijna zeggen gewoon Mirjam.
4: Ja, gewoon. Alsjeblieft.
2: Maar dan moet eigenlijk zeggen gewoon meer dan zelfs.
4: Gewoon meer. Klopt.
2: Dat is de manier waarop je nu actief bent.
4: Ja, dat is een... hoe zal ik het noemen? Een lang gekoesterde wens. Ik heb altijd Engelstalig gezongen. Maar mijn hart... ligt eigenlijk ook altijd bij het Nederlandstalige. Mijn moeder is van Volendammer afkomst.
2: Ah, oké. Okay.
4: Dus ik heb ook Volendammer genen in mij. En die moesten er toch een keer uit. Dus er kwam een keer een tijd, toen dacht ik... ja, en nu wil ik een Nederlandstalig project gaan doen.
2: Er wordt te lachen gedaan wel eens over de palingsound. Maar dit is niet... Ik zou niet direct weten dat dit een Volendamse insteek heeft. Als ik jouw muziek hoor.
4: Zeker
2: dat
4: niet.
2: Hoor ik er niet direct in terug.
4: Dat is ook zeker niet de bedoeling. Het zijn nummers geschreven. Ja, het zijn eigenlijk uit het leven gegrepen teksten. Laat ik het zo zeggen. En met veel koortjes. En alles wat ik mooi vind, zeg maar. Ik heb nu, hierin heb ik alles kunnen doen. Wat ik gewoon zelf heel mooi vind. En ik vind het ook heel erg moeilijk om een nummer te kiezen wat je nu straks gaat draaien. Maar goed, Peter heeft gekozen. Want
2: dat gaan we zo onthullen, het nog niet.
4: Ja.
2: Dan moeten mensen gewoon... Ik wil eerst eventjes nog... Ja. Dit is het tweede album wat uit is.
4: Ja.
2: Vorig jaar uitgekomen in juli.
4: Ja, klopt.
2: Eigenlijk volgens mij een jaar eerder of zo was er een ander album uit. Dat is nog wel redelijk productief, die twee albums. Zat er zoveel... aan materiaal achter. Hoe komt het dat de twee albums zo kort achter elkaar komen?
4: Dat komt omdat degene die de nummers heeft gemaakt, en dat is Gerben Klasinga. Dat is de toetsenist van Night Area. Daar kan ik heel goed mee opschieten. En dat is een ontzettende muzikale jongen. Dus ik ben een keer naar hem toe gegaan. Ik zei, joh Gerben, kan jij, want hij kan prachtig piano spelen en hij is gewoon heel goed in nummers maken. Kan jij gewoon een nummer neerleggen. Dat stuur je naar me op. Nou, ik wandel heel veel, dus dan ga ik wandelen, luisteren, totdat er een melodie in mijn hoofd komt. Nou, dan heb ik mijn dictafoontje en dan kom ik thuis van wandelen en heb ik gewoon 86.000 zinnen ingezongen. Nou, dat ga ik allemaal, ook qua tekst, ga ik allemaal uitschrijven en dan denk, oh ja, dat en dat. En zo komt dan de tekst en de melodie en dan ga ik op GarageBand... ga ik het nummer opnemen. Dus dan heb ik van hem zeg maar de orkestband. Dan ga ik de melodie in de tekst. En dan komen de koortjes en nog meer koortjes. En als dat helemaal af is, heeft hij inmiddels alweer 3 nieuwe nummers. Want hij was ook helemaal van, oh ja, leuk. Dus we hebben...
2: Dat werkte gewoon parallel
4: ja,
2: eigenlijk.
4: Ja, echt. Het was, het werkte zo fijn. En we zaten natuurlijk toen ook...
2: Eerste album 10 nummers. Tweede ja. album zit ik even te kijken. Ook 10 nummers.
4: Ja.
2: Was het een van de eerste nummers die eigenlijk al in concept lag? Waar is het een beetje mee begonnen qua geluid? Dit Nederlandse geluid.
4: Je bedoelt... Welke nummers?
2: Ja, van die, nou ja, of misschien is het niet eens een van die 20 nummers. Maar welk nummer is misschien het oudste van deze 20?
4: Oh, dan moet ik gaan terugkijken.
2: Oké, dat is voor een andere keer dan. Maar,
4: ja, dat ga ik nog even overdenken.
2: Wat is nou een nummer... is het nummer wat we gaan luisteren, laat ik het zo zeggen.
4: Ja.
2: Is een nummer wat je dierbaar is en wat beter... Is dat ook het nummer waarmee je zou zeggen van nou... als gewoon meer beschreven moet worden aan de hand van één nummer... dan is dat het nummer? Of is het daar een ander nummer?
4: Nee, dat is ook gewoon meer.
2: Ook gewoon meer?
4: Ja, eigenlijk moet iedereen het gewoon gaan luisteren. Want het is best wel afwisselend. Nou moet ik wel zeggen dat ik het meest hou van balladerige nummers. Maar er zitten ook een paar gezellige leuke nummers. Straks op het zomerfeest komt er wel een gezellig nummer. Hè? Want dan staan er natuurlijk mensen en dan denk ik ja. Maar het is best wel met dit repertoire moeilijk om optredens of zo te krijgen. Maar daar is het me eigenlijk ook niet zo om te doen hoor. Het is leuk als ik ergens gewoon een paar liedjes kan zingen. Dat vind ik leuk. Hartstikke leuk. Maar het is niet om nu nog op mijn leeftijd een carrière als zangeres te ambiëren. Nee.
2: Het is gewoon een muzikale uitspatting eigenlijk
4: ja,
2: meer.
4: Ja.
2: Peter heeft gekozen voor Gebroken Vleugels. Zullen we daar even naar gaan luisteren? Kijk hoe dat van het nieuwe album.
4: Ja.
2: Dat klinkt.

0: gevoelig nummer. Je merkt het meteen in de studio. En we komen straks nog eventjes terug, want er is ook nog vrolijker nieuws. Maar eerst nieuws uit de buurt.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Horecaondernemers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mogen tijdens de wedstrijden van het WK voetbal hun zaak langer open houden. Dat heeft burgemeester Naafs bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat ondernemers vooraf bij de gemeente melden dat zij later dichtgaan. Horecaondernemers hoeven voor de verruimde openingstijden geen ontheffing aan te vragen. Een melding bij de gemeente volstaat. De regels voor terrassen blijven tijdens het WK wel ongewijzigd. Dat betekent dat voor terrassen dezelfde sluitingstijden blijven gelden als normaal. Eerder maakte Wijk bij Duurstede bekend de openingstijden onder voorwaarden te verruimen. Ondernemers moeten daar wel een ontheffing aanvragen en hun gewijzigde openingstijden delen met de buurt. Het waterschap renoveert vanaf volgende week het gemaal Odijk aan de parallelweg naast de Werkhovenseweg N229. Om ervoor te zorgen dat fietsers tijdens de bouwperiode niet hoeven om te rijden, wordt de busbaan ingericht als tijdelijk fietspad. Een belangrijk onderdeel van het project is de renovatie van de vijzel. Die wordt gedemonteerd, opgeknapt en aangepast. De vijzelbladen krijgen een nieuw ontwerp, zodat vissen het gemaal veiliger kunnen passeren. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de parallelweg en de fietsstraat langs de Werkhovenseweg. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de weg afgesloten voor verkeer en geldt er een omleidingsroute. Fietsers maken dan gebruik van een tijdelijke fietsverbinding over de busbaan. De politie is op zoek naar 4 jonge mannen die ervan worden verdacht een 20-jarige man ernstig te hebben mishandeld op Utrecht Centraal tijdens de Koningsnacht. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Het slachtoffer liep rond 1 uur 's nachts vanaf perron 1 via de trap richting de tunnel onder de sporen toen hij werd tegengehouden door 4 jonge mannen. Volgens de politie pakte de verdachte het petje van het slachtoffer af. Daarop pakte de man een pet van een van de verdachten af. Vervolgens werd hij vastgehouden, geslagen en geschopt. Ook toen hij op de grond lag zou hij meerdere keren zijn mishandeld. Uiteindelijk wist het slachtoffer te ontkomen. De politie heeft signalementen en beelden van de 4 verdachten verspreid en roept mensen op zich te melden als zij weten wie de mannen zijn.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, een heel mooi gevoelig nummer voor het nieuws. Gebroken vleugels van Gomeer, van Meer en van Doorn. Om aan te geven hoe mooi en gevoelig muziek kan zijn en ook als je goed geluisterd hebt naar tekst, hoe actueel het kan spelen. Dank daarvoor. We hebben toch eventjes hopelijk mensen een beetje in een volgvlucht meegenomen door zowel jullie beide muzikale werk, zowel dat van jou Mirjam als dat van jou Peter.
3: Echt vogelvlucht, ja.
0: Ja, ja, want, maar dit gaan we nooit in een uitzending redden.
4: Vlucht. Nou, dat klopt met mijn achternaam, hè.
0: Ja. Peter Vink. Maar we gaan, voordat we jullie van jullie afscheid gaan nemen, ik wil nog eventjes, en misschien moet ik een keertje terugkomen nog om andere dingen te bespreken. Maar één ding, er staat nog iets moois in de planning.
3: Zeker.
0: Iets waar we alle drie bij aanwezig zijn. Henny van het Geluid is misschien ook wel aanwezig. Dat denk ik wel.
3: Denk het
0: ja.
3: Wel.
0: Wij hebben het zomerfeest binnenkort hier in de beeld. Het derde jaargang alweer sinds het herstart is, zal ik maar zeggen. Ontzettend mooi. En er zijn diverse dingen zijn te doen. We gaan het daar in de aankomende weken nog wel over hebben. We gaan jullie ook tegenkomen. Allebei.
3: Zeker,
0: in welke hoedanigheid? Begin ik even bij jou, Mirjam, weer.
3: De Voice of the Beeld, dat is een zangwedstrijd. Die begint 's morgens om 11 uur. En ik zit daar in de jury, maar ik trap ook het festival af met 2 nummers. Dat zijn wel wat vrolijkere nummers dan dat jullie net hoorden. Dus om de sfeer er gelijk maar even in te brengen. Want anders dan gaat iedereen gelijk huilend naar huis.
0: Is dat op het hoofdpodium of zijn meerdere podia?
3: Ja.

0: het hoofdpodium.
1: Op het hoofdpodium.
0: Ja. Dus, nou ja, goed. En dan komen de artiesten na mij. En dan...
2: Zit jij in de jury?
0: Dan zit ik in de jury, wat ik net al zei.
1: Dus ik geloof dat ik daar ook in zit.
0: En daar zit jij ook in.
1: Ja, dat is waar ook, ja.
0: Ja. Heel gezellig.
1: Ja, er wordt voor wat. Ja. En er zit nog iemand in, volgens mij.
0: Ja.
2: Annemarie.
1: Annemarie, ja, ja, volgens mij de wethouder. Ja, de wethouder. Zeer muzikale wethouder. Sowieso ja. Hele leuke muzikale wethouders trouwens.
0: Ik ken haar niet, maar het lijkt me vast een hele leuke vrouw.
1: Ze doet ook altijd mee. Ze danst mee en die is goed voor de sfeer. Die kan je goed bij hebben.
0: Goed.
1: Dus dat gaan we...
0: Dan hebben we dat vast afgekaart.
1: Dus we gaan jou zowel muzikaal horen als in jury acte de présence. En Peter,
2: ja.
1: Jij bent ook aanwezig. Ga jij spelen?
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik ben de juryvoorzitter. Kan je nagaan? Dus ik zit iets meer naar voren.
1: Ah, ja.
2: Wat?
0: Van de Battle of the Bands.
2: De Battle of the Bands moet ik van meer. Kijk, daarom ben ik ook met de getrouwd. We vullen elkaar aan.
1: Ik hoor het. Ik ben erbij. Maar
2: de Battle of the Bands, dat is hartstikke leuk. Er komen allemaal bands uit de omgeving. Ik ken er een paar, maar niet allemaal. Want dat komt ook door die... wat was dat? In
0: Mals.
2: Ja, die inzamelings...
0: niet Mals of Mals?
1: Ja, Mals was dat. Ja, ja. Ja, klopt. We hebben met andere Peter van Red Bennett hebben we daar ook over gehad. Ja, ja. Ja, klopt.
2: En ik vind het hartstikke leuk. We hebben het leuk om te doen. We hebben het natuurlijk vaak gedaan met z'n tweeën in de afgelopen jaren in juries gezeten. Omdat Mirjam, die deed mee met zangfestivals onder een andere naam. En die wonnen auto en ze wonnen reis naar Egypte. En op een moment zei de organisatie, je mag niet meer meedoen, want je wint altijd. Kom maar in de jury zitten. Nou, toen vroegen ze mij ook. Dus dan hebben we jarenlang in juries gezeten van zangfestivals.
1: Kijk, en aankomende zomerfeest gaan we jullie ook in de jury. Peter, Mirjam, hartstikke bedankt dat jullie er waren.
0: Graag leuk om te komen. Ja, dank je voor de uitnodiging.
1: Ik denk dat we dit nog een keertje vervolg moeten geven om nog dingen die onbehandeld zijn, om die toch nog aan te tippen. We zijn altijd welkom terug te komen.
2: Nou, we wonen op de hoek.
0: Ik denk dat je een abonnement moet nemen.
1: Ik neem een seizoenskaart. En ook een seizoenskaart voor nieuwe muziek. Cas Heim en Fenne hebben afgelopen vrijdag op New Music Friday deze track samen uitgebracht. Twee lokale Utrechtse artiesten met een geweldig geluid. Samen een track, dat kan alleen maar een hit zijn. Never Felt the Rain. Nou ja, dat is. Ik wens je succes met dit weer. Maar we gaan nu in ieder geval draaien hier op Roulette FM.

0: talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren. Wat een toffe vent.
1: Ja, we trekken. Blue Dog! De leuke jingle toch, Henny?
2: Jazeker, jazeker.
1: Ja, Blue Dog, vriend van de show. Ik kwam hem nog tegen in de Moira. Ik zei, we moeten weer een keertje het goede. Hij is ook altijd zeer vertegenwoordigd in onze kerstspecial. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben.
3: Ik doe iets nieuws wat ik niet ken. Dansen hele nacht.

0: De concertagenda.
1: Ja, de concertagenda. We hebben er weer maar 4 minuten voor over, Henny. Hoe krijg je dit altijd voor elkaar? Tenminste, het is eigenlijk mijn schuld, heb ik het idee. Maar ik schuif het jou ook gewoon in de schoenen. Is wel oké, toch? Ja, precies. Ja, dat is zeker waar. Ik begin eventjes met dingetjes die ik vorige week al aantipte. Maar ja, Loud With Light, alleen maar om de naam te noemen. Amersfoortse artiest, hij heet ook beter wel bekend als Kees Gootjes. Hij heeft op allerlei plekken in de wereld opgegroeid, waaronder Zuid-Korea en Canada. En hij speelt dan ook een leuk lokaal als sportact Ecstatics in de Fluor vanavond. Is dus al om 8:30 begonnen. Maar als je in de buurt zit, je hoort dit. En je kan erheen, ga er eventueel heen, joh. Kan jou het schelen. En ook vanavond, want er is veel eigenlijk vanavond. We hebben het over Trap Op. 9:30 tot 11:00. Dus je kan rustig. Je kan daar nog gewoon heen gaan na het programma. 2 lokale Utrechtse band, Fernway en Turmeric, zijn er allebei aanwezig. Het is wel een apart soort geluid. Een beetje een soort van rock shoegaze-achtig. Niet voor iedereen weggelegd, maar ik kan het je zeer aanbevelen. En ook vanavond, ook om 8:30 begonnen, in Cloud 9 in Tivoli, Iels. En dit is een afstudeerconcert. Een tijdje terug was hij hier in de uitzending. Er is nog geen muziek uit. Ik denk dat morgen daar misschien verandering in komt. En iemand waar wel genoeg muziek van uit is, die al wel een gevestigde naam is, dat is onze Wende. Ook een lokale artiest vanwege haar muziekopleiding in Utrecht. Zij staat ook in Tivoli. Eigenlijk, het is een samenwerking tussen Tivoli en de Helling. Zij staat eigenlijk in een zaal van de Helling. Tot besluit, alsof het niks is vanavond. In de Staten is een heel speciale organisatie, de HKU. We kennen ze wel. De Hogeschool van Kunst van Utrecht. Zij hebben in de staat een leuke presentatie van Niets is wat het lijkt met diverse kunsten. En ook daar kan je heen. En dat is ook om 8:30 begonnen, maar ook nog tot vrij laat. Ja, dan gaan we naar de vrijdag. En dan komen we weer terug bij, we zullen beginnen, bij Trap Op. Want daar is ook weer 2 lokale Utrechtse band, Fjodor en Moza. Iets meer een beetje poprock geluid. En dat duurt tot 11:30. Ik wil zeggen 11:30, maar zo laat maken we het nou ook weer niet. Het is ook een beetje het seizoen van de festivals, zo hier in de zomer. En dus zie je dat sommige venues wat afsluiten of een zomerstop hebben. Je ziet ook daarvoor terugkomen op allerlei plekken leuke festivals. Ik heb er 2 voor je. Eentje is in Park Transwijk in Utrecht, het Centraal Park Festival. De line-up is te lang om te noemen. Dus een beetje cherrypicking, zoals we dat zeggen. Lokale artiesten gefocust. Rondé is er onder andere aanwezig. Russo is aanwezig. Bankzitters. Roeland Belen. Zanger. Hij is hier volgens mij in het kader van de Sound of Holland een keertje geweest. Allemaal aanwezig. Op het Park Centraal Festival. En daar kan je dus vrijdag, zaterdag en zondag heen. Kijk even goed op de site wie wanneer speelt. Want ze spelen niet allemaal alle dagen. Er is gewoon een schema voor. Dat kan je niet zeggen van Yoho Landfestival. Ik heb het ook niet bedacht. In Hoogland, op de locatie Slaagseweg 1. Daar is ook vrijdag, zaterdag en zondag het een en ander bezig. Wat wanneer is? Geen idee. Dat hebben ze niet aangegeven. Ik kan je wel vertellen wat daar tussen zit. Nou, wederom, Russo zit er onder andere tussen. En ik vind toch ook wel leuk. Dit is geen lokale artiest voor Utrecht, maar wel voor mij in Leiden. Slecht bewaard geheim is dat ik in Leiden woon tegenwoordig. Barry Badpak. Echt de Leidsartiest is er ook aanwezig. Weet niet wat hij er doet. Misschien was hij de weg kwijt. In de Nijverheid is HKU ook bezig met een project. De Klankontwerp namens de studenten muziektechnologie. En dat is ook zowel vrijdag als zaterdag. En vrijdag is aansluitend op HKU Klankontwerp Elektroklassiek. Met 2 lokale artiesten. Kamkor Rekor en Karim Philip. We blijven lekker op de vrijdag hangen. Want Café Averechts heeft live muziek op de vrijdag. Dat is praktisch iedere vrijdag. En morgen is van 9:00 de lokale folkduo De Aardbevers aanwezig. Verder hebben we ook nog op de vrijdag voor de late nachtdieren. Van 11:30 tot 16:00 in de Echo Diep in de Groef. terugkerend evenement. Het is overigens volgende week ook weer. Dus mocht je er morgen niet bij kunnen zijn, dan kan je het ook nog een weekje opschuiven. Dan hebben we zaterdag in Tivoli in de Vrije Ruimte iets heel bijzonders namens de AQ. Nou, proeflokaal 105. Van 3 tot 6 is dat. En dat is eigenlijk altijd een showcase van 5 HKU-studenten of projecten. En dan met name namens de studie muziek en technologie. En dat is echt een plek om echt hun allereerste werk min of meer te horen. Heel gaaf. Echt de eerste plek voor lokale artiesten. Waar kan je ook nog terecht? In het oude pothuis tijdens de bandnight. Alex Siegers, dat is wel een van de namen uit Utrechtse scene. Hij is met een blik aan vrienden aanwezig vanaf 11 uur. Dus ook dat is lekker nachtbraken wat dat betreft. In Simic is Utrecht Blaast weer. Van het jaar, ieder jaarlijks terugkomend iets. Met heel veel orkesten. Van Utrecht tot aan Zeist en alles ertussenin. Zijn ze aanwezig op diverse locaties ook. Waaronder het Stadhuisplein. Vanaf 11 tot 5:30 kan je op diverse locaties genieten van diverse orkesten. En ook in het Stadhuis in Utrecht. In de grote trouwzaal. Het lunchconcert met Daira Vedetsova. Vanaf 12:30 smiddags tot 1:00 smiddags. Naar aanleiding van diverse studenten die voor de HKU eigenlijk een soort van afstudeerconcert hebben. Er zijn nog veel meer van dit soort concerten te vinden. Stadsklooster is er ook eentje van, ik geloof, Meerte Bulsink. En op dinsdag is er ook een master final recital in de HKU zelf in het conservatorium van dezelfde Daira. En verder zien we ook nog later in de Echo Sophie van Hilten die er een afstudeerconcert heeft. En in de bibliotheek in Neuden op woensdag vanaf 8:15 tot 10:00 de EP-release van Stella Luftjorda net al voorbij komen bij de twee lokale artiesten. En dan komen we terug bij de donderdag. Een paar tipjes die ik alvast noem voor volgende week. Omdat ik anders te laat ben met ze te noemen. 1 is om 7:30 namelijk al tot 9:30 in de DB's. Het afstudeerconcert van Daan. We hebben daar een tijdje terug in de uitzending gehad. In Simic in Theater Stevenus is van 8:00 tot 9:15 Mauro Riva. En dat is ook een afstudeerconcert. En alsof het niet genoeg afstudeerconcert is. Ik heb ook nog wel iets anders voor je. In de Fluor is Poporkest Amersfoort. Met strijkers, blazers, toetsenisten, drummers. Echt zoveel strijkers. Het lijkt wel oud en nieuw. Toch, Henny? Ja, het is mooi als je niet aan het opletten is. Goed. Ik neem je mee naar een van de artiesten die ik net noemde. Iels. Ondanks dat de tijd voorbij is, gaan we dat nog even draaien. Dan kom ik straks nog even bij je terug om je naar het nieuws te sluizen. Maar we gaan eerst naar Iels dus. Zij heeft vanavond een afstudeerconcert. Ik mis de zee. Live versie. Nergens te beluisteren behalve hier op Roulette FM. Je hoort het nu.

0: Ilse. Ik mis de zee. Nou, met dit weer zit je op zich goed. Want het, volgens mij gaat het nog lekker met bakken uit de lucht hier komen. Dus, maar ik mis de zee. Het is nog niet nergens te horen. Maar ik ben wel benieuwd, want dit is echt één nummer wat we ook in het systeem van haar hebben. En ja, vanavond presenteert ze meer. Ik heb er niet over gesproken. Maar als je erbij bent, laat het even weten. Al dan niet nu, al dan niet volgende week. Het programma is ten einde. We zitten al ver over tijd, hè, Henny? Ja. Dus ik ga je snel zo naar het nieuws sluizen rechtstreeks. Ik wil je bedanken voor je tijd. Leuk dat je hebt geluisterd. Morgen om 7 hoop ik dat Ruben er eigenlijk is. Ik weet niet of dat zeker is. Check het gewoon van 7 tot 9. Is Ruben er hopelijk weer met zijn visie op het weekend en alle sport hier in de regio. Als je de uitzending wil terugbeluisteren. Ja, fat chance. De YouTube die doet het zonder geluid niet. Je kan wel terugkijken. Ja. Je kan via de Spotify afspeellijst kan je alle muziek terugluisteren. Dat in ieder geval. En binnenkort zullen de interviews via de site van Zout beschikbaar worden. Kan even duren, want er zit een beetje een overgang tussen omroepen. Maar goed, bedankt voor het luisteren. Als je zo gaat slapen, dan wens ik je alvast welterusten. Ga je zo op pad, dan heel veel plezier. En blijf je luisteren, dan hoor je zo het nieuws.
1: Daar ga ik dan.
2: Jordi, dankjewel.
0: Fijne avond.
3: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
14: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
13: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen.
15: Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
16: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
15: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit
17: Roulette FM.
3: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221 en 415 A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Dolderseweg tot en met de kruising met de Embrasementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeve. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
9: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
8: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
11: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van